0: Super music there from the great Di Gormley and Fiona Doherty and the Portania Holmajinchin and a Bayinid Tather Jack Walsh, of course, a corruption of Untied Jack Walsh, Father Jack Walsh in Wilger Nocha, but it sounded like that in the English corrupt version and tenpenny money, sometimes called sixpenny money in Asian. I guess Bishin be Di Gormley Shinim Moloch Nishi in Ferrymount in Bowlands on Saturday in Chahogan. Next Saturday night, Bishin Hiolags Bishin a crack cart, his on Shin his.
1: The shifting seasons are a good occasion to spruce up your home. At Yisk, you can find inspiration to renew your home with fantastic offers. Yisk, Scandinavian sleeping and living.
2: Ta arruig teacht ar an gwea nusadimid letachas, agus tovacht war a banchlish an arm a nusadimid e. Idra cuig agus a seacht hun aones mo an teilef, agus feid la harri a biogus a waile difficht war I enif den lean re letachas. An machine nie gaan naar haar school als midden een horen te zien kunnen gaan. Na de haar letterlijke lucht doen naar de wien een rijk scheiden na een grienig tanif. Zijn en Thomas Farr gaan een lastig maar want als vun je in haar nuite. Is veel later Arie Bjorge jenne weer een goeie nieuw sergeant uit letterlijks. Niel aan haar kerst dame. Voor tille olish eg espnetworks.ie/flexibility. ESB Networks, vun je voor haar te
3: zijn. It's not you, it's us. We don't dislike the sound of your voice, but we will be chatting a lot less in the future. Now at Vodafone, if there's an issue, you only need to ask once and we'll keep on it till it's sorted. No chasing, no being passed around. So you won't have to call us a second time. We'll call you and keep you updated. Unless, of course, you just fancy a chit-chat. Not every network has an ask once promise. Vodafone. Together we can.
4: An stáisiún is fearr sa bhean iarthar, Midwest Radio.